chuatan tracan e leivan andran der live. In interessant dat vi gans anders as is a farizeer schrafjelede hue priester schaffendeid en dan wen Jesus met live schaffendeid en de mensen wien hinger onder Jesus de wien duizende mensen de harchende Jesus de meerheid krak nu de hue priester en schrafjelede en eredina de wien jen Jesus de meerheid van krak de steed van krak de tiet. En wat deret van de meerheid wat zegt? Dan feilt de leraar zich unge druk. Pilatus feilt zich unge druk. De zijn te arm, du bist nicht meer den keizer zijn vriend. Zo schoft de meerheid. De wel han die zos unge druk feilen, du mots bloos dit ding, du hast keine andere entscheidung. Lieve vriend, du hast ne andere entscheidung. Wann du ook unge druk feilen deist, oder du denkst, die meerheid dat alles is dat, du hast dan nog een woel wat du deist. Pilatus folgt sich hier unter Druck, wenn die Mehrheit die Proft arm te bemerken. Nu in Pilatus sien hoort, will hij Jesus free merken. So hier ist der Rechter. Hij weet, Jesus is schuldig. Hij sagt het. Aber wenn die Mehrheit jen Jesus as wat hij dan? Hij wat Jesus tem dood u dal. Nu, lieve vriend, die Mehrheit is nicht immer recht. En hier zijn wie dat in deze Geschichte. Weet je dat van deel in de States en in Canada, van de ambtvrouwen dan surveys merken dan, de meerheid van christen, dan niet beden, of de Bibel lezen iedere dag? Het is interessant, vaker zei wie van buiten, dit persoon de nanzigste christen, die kon dit doen, die kon dat doen. Dan zei wie, ik kon dat ook doen, wenn de meerheid van christen doen dat. Maar wat we dit ook weten, de meerheid van christen, die beden niet, die lezen niet ihre Bibel, die gaan niet in geestelijke leven. Waar we apostelen, waar we nu volgen doen, te wem we harchen doen, wanneer ook zich christen nanen doen. De meerheid, ook mank christen, is niet immer recht. Dan meen ik, die zijn immer recht. Maar waar we voorzichtig zijn, waar we zelfs de Bibel lezen, waar we zelfs een geestelijke leven gaan. Lieve vriend, we hebben deze grote gelegenheid van deel en de tijd van je nu dat we zelfs voor God kunnen komen. Zelfs aan onbeden, hij redt te ons. De meerheid is niet immer recht. Zind is nog immer zind, wanneer dat alle doen. Waar we zijn alle soorten grozame zind in de wereld, maar weet je wat nog schwieriger als dat is? We zijn einzige Kirchen, in den Ansicht ist dort, die Leute sind in ihre eine Kirchen. Und die sind dort okay, das ist nicht so schlecht. Die meisten Menschen tun dort, was wollen die von uns sein, wenn wir sein jetzt sind? Sind ist noch immer Sinn, wenn die dort alle tun. Und reicht, ist noch immer reicht, wenn keiner dort tut. Wenn du weißt, das wird Axel tun, wenn du keiner ran, die dort tut, dann sollst du dort noch immer tun. Reicht es noch einmal reicht, wenn keiner dort tät. So hier sehen wir, in Jesus es für Pilatus, für den Rechter. Und ich wunder, wenn du da wurscht, manche Menschen hier warst, die mir hätte dann schrien, kriegt sich ihn an. Hei soll sterben. Wurscht die Hand geschrien, war ich mit arm, kriegt sich ihn an. Wurscht die sein, mit der Mehrheit hier warst. Nicht das leicht zu sein, no, ich würde nicht sein. Ik word met Jezus en je vast. Maar de vraag is niet beantwoord door wat u van Jezus denkt, dat is van wat u van jou deest in die leven. Jeest u bloos met de meerheid, wanneer ook zenders, wanneer ook aardig zijn, wanneer ook jij in de Bibel zijn, dan kost u opstaan voor wat recht is. De meerheid is niet immer recht. Lieve vriend, nächste week, de tweede part van deze boodschap, Jezus voor de rechter, de twee punten wat we vandaag bekijken deden, dingen anderen, en de meerheid is niet immer recht.